0: verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud.

de reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Gouw Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short. Wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being...

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden.

0: persoonlijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.
1: You don't have to forget. Just remember the sun there, right?

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met

0: Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
4: This is going on. Yes. Yeah. Bravo.
3: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal beëindigen Oezbekistan en Colombia rond deze tijd een wedstrijd. Colombia leidt kort voor het einde met 1-2. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt wel Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op

0: Zomerradio FM Goud.
1: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
2: Yes. Bravo.
1: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
0: Cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Yo. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie. Zoals eerder aangekondigd, Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron. Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens

0: Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
1: FM Goud, de nummer 1 in je regio.

0: Drop dead.
1: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Eindelijk. Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij FM Gauw Tenerife.
1: Please, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog langer. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers

1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig. Daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgeleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.

Welkom op Tenerife, het eiland van de eeuwige lente. En kijk, deze uitzending heet dan toepasselijk ook de eeuwige lente tot 1 uur vanmiddag.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgeleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
4: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Hier brandt altijd de lamp, hier schijnt altijd de zon op het eiland van de eeuwige lente. Een hele goede middag allemaal. Ik ben Michel en ik presenteer dagelijks de eeuwige lente bij het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Dit is Goud Tenerife.

Hits uit onze tijd, 24 op 24, 7 dagen in de week bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland. We hebben ook een voorliefde natuurlijk voor de hits, de gekende hits uit de jaren 80 en 90. En in het weekend zetten we die altijd op een voetstuk in het weekend van de 80s en de 90s hits. Ook het komend weekend weer.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Van de zon op het strand tot de toppen van de tijden. Tenerife blijft je verrassen en natuurlijk hoort daar ook onze muziek bij. De beste muziekmix voor het eiland. Je hebt ons gevonden. FM Goud, Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

geniet van de koffie of misschien al de lunch. En laat ons de rest doen, want we hebben weer leuke liedjes in de aanbieding de hele dag lang. En zeker nog tot 1 uur in de eeuwige lente. Ik ben Michel.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

eraan te komen, nog eventjes. En we kunnen zingen van Hooray, Hooray, It's a Holly, Holly, Holiday. Dat was een Boney M. hit uit het jaar 1979. FM Haalt Tenerife, van maandag tot vrijdag 1-3, lokale tijd. Hier het programma Goedemiddag Tenerife met Remy B.

Terwijl men in de Lage Landen spreekt van een komende hittegolf, zijn het hier op ons eiland aangename temperaturen. In het zuiden zonnig tot gedeeltelijk bewolkt, 24 met een gevoel van 28 graden. Dit bij een matige wind en avondtemperaturen variërend van 22 dalend naar zo'n 20 graden. Morgen zonnig tot gedeeltelijk bewolkt, 25 gevoel 28 graden. Zaterdag voorspelt men volop zon bij zo'n 26 graden die een gevoel afgeeft van 29. Puerto de la Cruz deels zonnig, 24 graden gevoel 28. Morgen overwegend zonnig, 25 die als 28 aanvoelt. Santa Cruz deels zonnig, 25 graden gevoel 27. Morgen overwegend zonnig, de temperaturen die houden stand, 25 graden, gevoel 27. En dat is een mooie van Alan Foley. We gaan naar de jaren 70's met We Belong to the Night.

Soul Sisters zijn hier met het nieuws. In de regio Arona in het zuiden zorgde een zwaar verkeersongeval gisteren voor verkeersproblemen. Op een belangrijke verbindingsweg botsten een auto en een motorrijder hard tegen elkaar. Helaas is de motorrijder overleden. Door de ravage en gelekte olie moest de weg langdurig dicht. Ook elders in het zuiden is het vanochtend aansluiten geworden. Door een kettingbotsing op de drukke zuidelijke snelweg stond het verkeer richting de bekende strandenmuur vast. Voor wandelaars rond Santiago del Teide in het westen geldt een dringende waarschuwing. De reddingsdiensten moesten daar gisteren met een helikopter uitrukken naar de bekende metershoge reuzenrotsen. Een toerist was van de veilige route afgeweken en kwam vast te zitten op een gevaarlijke helling. De brandweer adviseert om op de officiële paden te blijven. In het noordelijke badplaats Puerto de la Cruz is er uitstekend nieuws voor vakantiehangers. Sinds deze week rijdt er een gloednieuwe open dubbeldekkerbus door de stad. Deze hop-on-hop-off bus brengt in een uurtje comfortabel langs alle grote trekpleisters zoals het bekende Palmenpark en de zeezwembaden. Bovendien start er vanavond in dezelfde stad een gezellig driedaags cultuurfestival in open lucht. En tot slot het weer. In het zuiden rond Adige en Los Cristianos is het volop zon met een heerlijke 26 graden. In het noorden bij Puerto de la Cruz kan er soms wat vriendelijke bewolking overtrekken, maar het blijft overal droog met een aangenaam briesje.

Wat harder muziek voor een ruim publiek. Dat kan enkel status quo zijn. Welkom bij FM Hout Tenerife. Het programma Goedemiddag met Remy. Het laatste onderdeel, dat is een kijkje dat we nemen in het verleden. Wat gebeurde zoal de 18e juni? We beginnen in 1996. De Belgische zanger en muzikant Luke Walter Jr. overlijdt in New York aan de gevolgen van leukemie. De man was er amper 48. Diezelfde dag, 1996, vrolijke nieuws voor Rani de Koning. Zij bevalt van dochter Dora. Papa, dat is presentator Huust de Koster. 2007, Hank Medrus overlijdt in New York op 68-jarige leeftijd, nadat hij een hele tijd aan longkanker had geleden. Medrus was lid van de groep The Tokens, bekend van de hit The Lion Sleeps Tonight. 2020, de Britse zangeres Vera Lynn overlijdt op, jawel, 103-jarige leeftijd. In haar toch wel indrukwekkende carrière werd zij vooral bekend van het nummer We'll Meet Again. 2022, het is gelukt. Mediafiguur Hanne Troonbeeks stapt in het huwelijksbootje.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werk.

Een artiest die nog steeds populair is. Net gehoord je nummer uit 2012 van Calvin Harris met Feel So Close. FM Houten in Tenerife, het tweede gedeelte van het programma Goedemiddag met Remy Belaert. Je krijgt nog het weer voor de meest toeristische gebieden en ook nog een tip voor

Welk weer voorspelt men in de toeristische zones hier van Tenerife? In het zuiden zelf, zonnig tot gedeeltelijk bewolkt vandaag, 24 graden, gevoel 28. Dit alles bij een matige wind en avondtemperaturen variërend van 22 dalen naar zo'n 20 graden. Morgen zonnig tot gedeeltelijk bewolkt, 25 gevoel 28 graden. Zaterdag voorspelt men volop zon, 26 graden, gevoel 29. Het Nationale Park de Teide, morgen gedeeltelijk bewolkt. De maxima liggen op 21 graden, dit bij een matige tot iets stevige wind. Zaterdag wat verspreide wolken met na de middag zo'n 22 graden, dit bij een matige wind. Masca Tenogebergte, morgen gedeeltelijk bewolkt. Maximaal halen we 22 graden bij een matige wind. Zaterdag wat wolken en zon, na de middag circa 23 graden. Dit bij een matig windje. En hier komt een vrolijke van Rocky Burnett.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Jo, Nederlandstalige zomerradio in Tenerife, FM Halt. En ook in het programma Goedemiddag Tenerife geven we telkens een tip voor een trip mee. Een eeuwenoude midzomernacht op Tenerife is de Noche de San Juan. Wat wordt gevierd in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 juni. Deze nacht symboliseert het begin van de zomer en is een van de belangrijkste vieringen in Spanje. Een van de tradities is het springen over vuur. Ook gebruikelijk is om wensen of het omgekeerde zorgen te schrijven en deze in het vuur te gooien, wat staat voor het afsluiten van een periode en het begin van een nieuwe start. Naast vuur speelt water een belangrijke rol. Rond middernacht gaan velen in zee als reinigingsritueel dat geluk en bescherming brengt. Over het ganse eiland ontstaan ook speciale bijeenkomsten met muziek, eten, als ook vreugd.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

En ware meestamper uit mijn jeugdjaren 1973. Met, naar ik meen, toch de allergrootste hit voor de Nederlandse Golden Earring. Dat was Radar Love, gedraaid hier bij FM Haal Tenerife. Als afsluiting van het programma Goedemiddag met Remy Belaert. Je krijgt hier vooral de grootste artiesten, de beste muziek dag en nacht. En uiteraard morgenmiddag 1-3 Tenerife tijd. Een nieuwe aflevering van Goedemiddag Tenerife.

0: Tenerife, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prevot van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafi Thiam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in de Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Thiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.

80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
6: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
7: fmgoud.be.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: De beste muziekmix voor Tenerife. Goedenavond en welkom bij ons. Dit is Jochen in de avond. Tot 7 uur nog.

En nog een leuke tip voor vandaag. Wel, er zijn heel wat leuke eetgelegenheden die uitgebaat worden door Belgen. We plaatsen enkele links op onze website. Gewoon even surfen naar www.fmgoud.be/Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

En heb je een hele leuke vakantiefoto die je heel graag met ons wilt delen? Dan moet je maar even surfen naar onze website of hem gewoon even doormailen. Dat kan naar tenerife@fmgoud.be en dan delen we hem heel graag op onze socials.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

En wist je dat Tenerife in vogelvlucht 3026 kilometer verwijderd ligt van Limburg, België? Nee? Wel, dat is de tip van de dag.

Ja, en dan nog een wist je dat je op deze fijne werkdag... Wist je dat het gemiddeld maximum temperatuur over een gans jaar 28 graden is? En dat de minimum temperatuur 15 graden is? Nee? Voilà, dan ben je nu weer helemaal mee. Welkom bij FM Goud, Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.
6: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Excellent. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Een Riffel, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Vlaams minister voor mobiliteit Annick de Ridder zegt dat ze de besparingen op leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog wil bekijken, maar dat het doel van 139 miljoen besparing moet overeind blijven. Na een nieuwe storm van protest zei de minister in de parlementaire commissie mobiliteit dat ze zal bekijken of er voor september nog met middelen kan geschoven worden. De voorbije dagen was er veel verontwaardiging omdat de schoolritten van sommige kinderen meer dan 2 uur zouden gaan duren en de bussen veel minder vaak zullen rijden. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man vrijgesproken voor de vermeende verkrachting en aanranding van 3 vrouwen. De beklaagde, een slechtziende man van 53, was in eerste aanleg nog veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar toxicologisch onderzoek leverde geen bewijs op dat de vrouwen werden verdoofd. De man is nu vrijgesproken wegens redelijke twijfel. De man die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant, blijft in de cel. De 20er sloeg toen op de vlucht voor een politiecontrole en hield zich schuil in een gebouw dat hij dreigde in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. De Fransman Romain Grégoire heeft de 2e etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was de snelste van een klein vluchtersgroepje. Onze landgenoot Emil Verstringen zat ook in die groep en finishte 7e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt de leiding met bijna 3 minuten voorsprong op de Ecuadoraan Carapaz. En op het WK voetbal redt het Zuid-Afrika van Hugo Broos voorlopig zijn vel. Tegen Tsjechië, dat zijn eerste match ook had verloren, maakte Zuid-Afrika in het slot gelijk via strafschop. Zo bleef het 1-1 en hebben beide teams nu 1-6. In de ochtend spelen de 2 andere landen uit groep A, Zuid-Korea en thuisland Mexico, tegen elkaar met de koppositie in de poelen als inzet. Het koelt amper af in de nacht, minima van 16 tot 21 graden en een fikse onweersbui is wel overal mogelijk. Daarna opnieuw een bloedhete dag met lokaal pieken tot 35 graden en 's avonds weer kans op gedonder.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

overal op het eiland. Via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Singing in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.